muziek met grote klasse. Raad eens wat de volgende editie voor je meebrengt. Een onderwerp waar iedereen nog graag aan meedenkt. Samenleven, medeleven, echt een avontuur beleven. Wat heb je te geven? Wat heb je te maken? Ik heb

0: Sexy Klezmer. AKB, chajeme. AKB, jubilee. Trek aan mijn haar als dit geen trip is.
1: Balkan Klezmer, Balkan Klezmer.
0: 25 jaar met elkaar in de business.
1: Balkan Klezmer, sexy Klezmer.